Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet.

Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
3: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na

Een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd.

0: opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
3: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

Omroep Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: Sir Brady. Sir Brady.
1: Je hoort het meteen. Omroep Horst aan de Maas. Hier is het altijd gezellig.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens

Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas. Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen.

en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algerabrug tussen Krimp aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra.

40.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpene Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisten dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meesten waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in twee sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de achtste finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Vroeg uit de sferen? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer.

British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd

0: De droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. En kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
5: Adverteren,
6: dat werkt.
5: Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De natuurbranden in Canada worden groter en heviger, zeggen de autoriteiten daar. Dit weekend is ook het eerste slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Inmiddels zijn in Canada al 22.000 mensen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta hebben duizenden mensen gisteren gedemonstreerd. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli kwamen er ineens tienduizenden migranten naar de stad. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Mogelijk voldoen ze niet aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden omdat er woensdag een zonsverduistering is. Het weer, eerst bewolkt en in het noorden drup je regen, later zonnig en het wordt 22 tot 28 graden.
1: Goedemorgen, lekker de ochtend door met de hits van toen en nu.

0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl. Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
3: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
2: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwjadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
4: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
2: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
6: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
7: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
8: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
9: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
8: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
9: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
8: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
9: Duur?
8: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis. Henk

0: LV Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
1: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: En het zomert maar voort. Afgelopen nacht een minimumtemperatuur van zo'n 15 graden. Er was een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het is wel droog gebleven. Ook vanmorgen en vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het wordt vanmiddag maximaal zo'n 28, lokaal 29 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordwestelijke richting. En daarmee wordt droge lucht aangevoerd.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De afgelopen twee maanden waren in West-Europa samen de heetste juni en juli ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur lag op bijna 22 graden. Dat is ruim 2,8 graden boven het gemiddelde in die periode. Op meerdere plekken in Spanje woeden weer bosbranden. In de buurt van Madrid, bij Sevilla en boven Valencia. Al het hele weekend wordt er geblust. En ook in Canada woeden branden in het westen van het land. Die worden groter en heviger. Er viel in Canada ook een dode. Bol.com heeft zeker 20 eclipsbrillen uit het assortiment gehaald, omdat niet duidelijk is of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Er worden ineens veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Het weer, eerst bewolkt met in het noorden wat regen, maar vanmiddag meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden.
2: Dit is jouw zomer.
3: Dit is jouw zomer.
2: Jouw zomer.

praat mee, kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.

0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobit nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. Dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten, blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trumps zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Lennart Zwols.
2: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
1: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
3: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dus dat de hoofdrijbaan dicht gaat en we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
1: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
5: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
6: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
7: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer.

0: Reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Het Maashotel in Broekhuizen heeft een nieuwe kaart vol heerlijke smaken en voor ieder wat wils tegen vriendelijke prijzen.

0: En het zomert maar voort. Afgelopen nacht een minimumtemperatuur van zo'n 15 graden. Er was een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het is wel droog gebleven. Ook vanmorgen en vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het wordt vanmiddag maximaal zo'n 28, lokaal 29 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordwestelijke richting. En daarmee wordt droge lucht aangevoerd.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Dat komt door de droogte. En door het warme voorjaar is de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder gesmolten dan normaal, waardoor het lage water uitzonderlijk vroeg komt. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat opgegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. En ook Botik van de Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Mensik. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Het weer eerst bewolkt met in het noorden wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden.
2: Je radio klinkt als de zomer. Omroep Horst aan de Maas.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

zo anker. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb mijn bezit

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel.

0: Altijd goedkoop? Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer de afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
3: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
2: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
4: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at the moment's notice can go.
2: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.
8: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Arco Solutions Grubbevorst en Cox Aardbeien BV Greenhouse Grown Quality Horst.

0: Ja, gezellig deuntje. It Will Come in Time, Billy Preston en Sai Rita.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Een hit uit 1979. Billy Preston, de enige man die gewerkt heeft met en de Beatles en de Rolling Stones. Dat kan hij toch mooi op zijn cv zetten. En Sai Rita, dat was toen al de ex-vrouw van Stevie Wonder, Sai Rita White. Hey, het is maandag.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: Even weer dat ritme pakken van Nieuw Werkweek.

0: Ja, een mooi Italiaans felicitatieplaatje. Zo zullen we het noemen. Albano en Romina Power. En Felicita daarvoor de dijk. Ik kan het niet alleen. En van Sin Jordi met haar nieuwe single bij onze Oosterburen. Nu voor een zomernacht. En je weet het, af en toe houden we op je hoogte van wat er uitkomt in Duitsland. En ik zei het al, ik begin even dat ritme oppakken van een nieuwe werkweek. Maar misschien heb je nog wel vakantie, dus dat geldt niet voor iedereen natuurlijk. Hè? Maar het programma is er voor iedereen die het maar horen wil. Nou, we gaan eventjes het volgende doen.
1: Oma's geschiedenisles.
0: Oma heeft weer wat feitjes verzameld van deze dag in het verleden. Zo gaan wij bijvoorbeeld even kijken naar 1985 op deze dag. Betaalt Michael Jackson maar liefst $7,5 miljoen voor de rechten van 251 Beatles songs. Nou, hij trok zijn portemonnee wel om al die liedjes daar de rechten van te verwerven. Ja, dan hebben we de Volendamse formatie The Cats. Die waren op deze dag in 1974 in Zuid- en Midden-Amerika om met regisseur René Stokvis en cameraman Leos Kalionos opnames te maken van tv-special rondom hun album 10 jaar The Cats. Ja, die opnames begonnen in de Mexicaanse hacienda, even buiten Mexico-stad. En bij een temperatuur van maar liefst 43 graden wordt in de Nevada-woestijn gefilmd. Nou, die tv-special die kwam 13 september 1974 bij de Tros op Nederland 2 op tv. Opgenomen bij 43 graden. Ja, dat hebben we dat hier ook wel eens gehad. Ik denk net niet, maar de Cats die wisten daar hopelijk raad mee.

0: Ja, deze dame had twee hitjes in 1969. Deze Luisa Fernandez en Lay Love on You. Met een mooi lang intro, hè?
1: Omroep Hoogst aan de Maas draait regionaal. Elk uur een moment voor muziek uit de regio.
0: Ja, bij uitstek de Limburgse plaat. Frits Rademacher bezingt onze provincies. Wie Sjoen hier wel niet is.
2: Het stik lanke van de ovenklok, weer jubelend esmuziek. Uw vogels Limburgs lengtje gooi.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Dat komt door de droogte. En door het warme voorjaar is de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder gesmolten dan normaal, waardoor het lage water uitzonderlijk vroeg komt. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat opgegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. En ook Botik van de Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Mensik. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Het weer eerst bewolkt met in het noorden wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden.
1: Vrijwel non-stop muziek. In schijven voor bedrijven.

Under My Thumb, je hoorde de Rolling Stones. 1966, ja, onder de plak zitten, daar komt het een beetje op neer. Iets onder de duim hebben, dat is toch zo'n uitdrukking daarvoor. Dit is George Ezra, allemaal mooie mensen. Pretty Shining People.

Plus. Je hoorde Blondie. Ja, vandaag 10 augustus. Frizzel Sizzle, Jim Bakkum, zanger en ook acteur. En ook jaar vandaag, Harry Slinger, de zanger van Drukwerk. 1949, 10 augustus geboren. Dus natuurlijk een plaatje van zijn bandje Drukwerk.

mooie combinatie. Italiaanse Eros Ramazzotti en de Amerikaanse Anastasia. 20 jaar geleden alweer dit duet in 2 talen. I Belong to You.

0: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. In het noorden valt wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
4: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
3: We zijn

0: zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube.

en het was de dame die ooit voor Nederland naar het Songfestival ging in 1969 met het liedje De Troubadour. Lenny Koer, dit kwam uit 1980. En maar ja, maar ja, maar ja, maar ja.

Millie was dat. Achternaam is Small. Millie Small. Het was ook een heel klein meisje in 1964. En het liedje My Boy Lollipop. Echte superleuke gouden ouwe. Sting. Die heeft natuurlijk na de Police allerlei soloplaatjes uitgebracht. Dit was een mooi voorbeeldje. If I ever lose my faith in you. Nou, vertrouwen moet je houden.

0: een echte soulformatie, 1972, de OJ's. En kijk uit voor de Backstabbers. Dat zijn inderdaad de mensen die een beetje achter je rug om van alles uitvreten. We gaan naar een mooi liedje van de Vrijbuiters luisteren.
1: Wie ik nog op school zoet, was toch Ernst Pujol en Paul. Soms ging ik er niet naartoe, maar meestal

Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. En dat was een van de plaatjes die op dit moment in de top 40, in de top 10 staan. En de Vrijbuiters natuurlijk met Wenkske en Wenkske samen op een bankje. Mooi liedje. En ja, samen op een bankje zitten, dat is ook wel eens lekker, hè?

Uit Canada komt deze meneer Michael Bublé, 2009 alweer, deze Haven't Met You Yet. Zo dadelijk de Forgotten 45, maar ik heb er nu eentje die ook zomaar in die categorie gedraaid had kunnen worden. Elton John, 1975, nooit een hit geweest, wel een lekker liedje, The Island Girl.

0: Ja, dat was hem, Robbie Williams en Supreme. Hij neemde alleen maar genoegen met superieure kwaliteiten. Supreme. Uit het jaar 2000 was dat zijn opname. En The Island Girl was natuurlijk van Elton John. Een soort van Forgotten 45. Daarover gesproken, is nu tijd voor de officiële Forgotten 45 voor vandaag. Op verzoek van Bert gaan we een plaatje draaien, wat ik toevallig een aantal weken geleden ook draaide. Uit 1970 komt het liedje wat je krijgt te horen. De plaat van de Soulful Dynamics. Vooral in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland een grote hit geweest. En het liedje heet Mademoiselle Ninette. En zo is het maar net. Dankjewel Bert voor deze suggestie. We gaan hem lekker nog een keertje draaien.
1: Forgotten 45.

0: Morgen van 9 tot 12. De beste muziek tijdens je werk. Schrijven voor bedrijven.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
3: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Aardbeienland. Ook voor familiedagen, schoolreisjes, groepen en kinderfeestjes. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
6: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen

0: Afgelopen 24 uur werd er bij Lobit gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
3: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.

0: Ja, een plaatje wat ik alweer bijna vergeten was. Maar ik hoorde hem laatst op een zender voorbij komen. Ik denk, oh ja, 1996. Deze van de jongens For Fun en Levenslang. Even denken, wie zat er ook alweer in die band? Dat waren toch een aantal bekendere mensen. Bastian Ragers volgens mij. En ook die man die altijd die reisprogramma's presenteert. Eventjes niet op zijn naam kan komen, maar goed. Dit was in elk geval het plaatje van 30 jaar geleden. Teddy Swims draaiden we ook nog. Mr. Know-It-All. En uur 3 werd afgetrapt door Phil Collins met Dance Into The Light. Nou, het is kwart over 11 geweest, ruim. En dat betekent tijd voor de platen zijn verhaal. Ook vanmorgen is hij er weer, Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Daar sta ik dan, in een van de drukste straten van Londen. Het is vroeg in de ochtend en ik knijp mijn ogen een stukje dicht tegen de felle zon. In deze straat is het nu alweer een drukte van belang. Het wemelt van de mensen en ik voel me er niet lekker bij. Wat mij betreft hebben deze stad en deze straat geen ziel. Ze voelen koud aan. Ik dacht altijd dat het leven in deze stad wel zou wennen. Dat vertelde ik aan iedereen die het maar wilde horen.

Telkens dacht ik, over een jaar ben ik er vast wel aan gewend. Nog één jaar hier in deze stad en dan ben ik vast gelukkig. Maar eerlijk gezegd staat het huilen me nader dan het lachen. Ik loop verder de straat in en denk na over deze stedelijke woestijn die absoluut niet de mijne is. Dan stop ik voor een huis. De deur gaat open en daar staat een van mijn beste vrienden. Hij heeft me blijkbaar aanzien komen en vraagt waar ik geweest ben. Ik geef hem antwoord en begin meteen maar te vertellen hoe ik precies over deze stad, over Londen, denk. Daarna is het zijn beurt om te praten. Hij gaat zitten en kijkt me serieus aan. Weet je, zegt hij, ik heb nog steeds die droom over het kopen van een stuk land in de provincie. Ooit ga ik die droom verwezenlijken. Dan stop ik met drinken en met die one-night stands en dan ga ik me settelen in een klein boerendorpje. Het verleden en de grote stad vergeet ik dan voorgoed. Ik kijk hem bedenkelijk aan en ik zeg dat ik er niets van geloof. Hij is een vrijbuiter, hij heeft die stad juist nodig. En ineens realiseer ik me dat ik waarschijnlijk net zoals hij zal worden als ik niet snel de knoop doorhak. Ineens ben ik vastberadener dan ik ooit geweest ben. Ik besluit dat het morgen hoe dan ook een mooie dag wordt. Want dan ga ik weg. Weg uit deze straat en weg uit Londen. Ik ga terug naar de plaats waar ik thuis hoor.

0: Ja, en de plaat is een verhaal natuurlijk. Deze van Jerry Rafferty, die centraal stond, de Baker Street. En we draaiden de single edits. En in de jaren 90 verscheen er ook nog een coverversie van een bandje wat zich noemde Undercover.
1: De vakantie klonk nog nooit zo lekker. Je hoort het meteen. Schijven voor bedrijven. Het plezier bruist je speakers uit.
2: 1958.

Ja, we zijn allemaal maar mensen. Human, you're the Rag & Bone Man. En Back to the 50s, 1958, Little Richard. And Good Golly, Miss Molly. Lang niet meer gehoord. Hey, Thij en Marij en daarna het Limburgse nieuws.

0: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De particuliere huurmarkt in Venray staat flink onder druk. Vastgoedbeleggers kochten de afgelopen jaren 386 huurwoningen met het doel die na vertrek van de huurder te verkopen. Burgemeester Daan Prevot van Valkenburg wil dat gemeenten zich beter voorbereiden op massale vogelsterfte door hitte en droogte. Aanleiding zijn er meer dan 80 dode vogels die rond Valkenburg zijn gevonden. En het Franse Loupiac wil de resten van musketier D'Artagnan herbegraven als blijkt dat het skelet dat in de kerk van Wolder is gevonden daadwerkelijk van hem is.
1: Jouw werkdag met de mooiste hits. Elke ochtend van 9 tot 12.

0: Ja, de zwoele zomernachten Rutger van Barneveld. Nou, het zijn vooral plakkerige zomernachten geweest de laatste tijd, hè?
1: Beter Trinekens met de beste gouden ouwe.
0: En de Walkers.

we hebben nog een mooie Spaanse plaat op de kop kunnen tikken die je nooit meer op de radio hoort. En in 1975 was het zelfs alarmschijf volgens mij. Deze van José Luis Perales en Ite Vaz. Ook nog in de top 40 heeft hij gestaan. OBM draaide ook nog met Losing My Religion. En langzaam aan het einde van de show met onder andere deze van Niall Horan.

Calvin Harris en Jazzy en Satisfy. Lekker, lekker, lekker. De muziek hier in Schijven voor Bedrijven. Maar die muziek gaat lekker door. Na 12 vanaf de camping weer lunch live. En we gaan er nog eventjes uit met een lekkere van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Graag tot morgen.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Arco Solutions Grubbevorst en Cox Aardbeien BV Greenhouse Grown Quality Horst.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Servicemonteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB+ of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is dor en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deed

besluiten bonden dat ieder voor zich. Nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: BNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroepbnm.nl. Omroep
1: BNM. Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.
2: Camping La Playa.

0: Lights Up. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe uitzending van ons campingprogramma. Dit is Camping La Playa en we zijn er nog de hele week. En fijn dat je erbij bent. Ik ben niet alleen, ik ben ook deze week met Silke. Zij staat elders op de camping. Silke, goedemiddag, hoe is het?
1: Goedemiddag, ja goed, ik ben nog steeds op de camping. Hoe is het met jou?
0: Ja, goed, hoe was je weekend?
1: Ja, heel eerlijk, ik heb niet zoveel gedaan. Ik heb eigenlijk alleen maar bij het zwembad gelegen.
0: Ook lekker.
1: En gisteren ben

0: om niet alleen je huid te beschermen, maar ook je haar.
1: Heel goed, want niet vergeet dat het haar zelfs ook kan verbranden.
0: En
1: ook,
0: ja, klopt. Zeker. En dan loop je dadelijk met een bos stro rond. Dat wil je ook niet.
1: Horen we zo meteen. En we natuurlijk ook het laatste nieuws. En Nick gaat weer de camping op om leuke verhalen op te halen. Dat hoor je hier bij Camping La Playa. En natuurlijk de grootste hits. ABBA is onderweg. En dit is Sam Feather en Olivia Dean.

0: Ja, All Last Summer van ABBA. Ze blikken even terug op die mooie tijd die zij in het verleden hebben gehad. Welkom bij Camping La Playa. We gaan naar de sportieve tour. Want afgelopen weekend verzamelden ruim 40 handbikers uit binnen- en buitenland in Venlo voor een kampioenschap. Ze gingen lekker de fiets op. En onder die deelnemers waren ook wereldkampioen Chantal Hane uit Zevenum en Nederlands kampioen Thijs Heese uit Grubbevorst. En ook Jair Mertens, die was erbij.
1: Op de wieleromgeving in Venlo vond op zondagochtend een aantal handbike-wedstrijden plaats. En dat ging er soms best hard aan toe. Ook wereldkampioen Chantal Hane uit Zevenum en Nederlands kampioen Thijs Heese uit Grubbevorst waren van de partij.
2: Nou, dit is natuurlijk een tourswedstrijd, maar iedere wedstrijd is leuk. Maar dit is extra speciaal omdat er ieder jaar veel deelnemers heen naartoe komen van heen en ver. En natuurlijk veel publiek wat kump en dat doen bij hoes is. Dus dat maakt het ook wel extra speciaal, inderdaad.
1: Chantal en Thijs wonnen beide de eerste plek in hun individuele klasse. Hoe het precies zit met de verschillende klassen, legt Thijsje uit.
2: Er zijn 5 handicapklasses. En iedere klasse heeft zijn eigen renners, zeg maar, met allemaal een andere handicap. Dus op grond van die handicap wordt ze eigenlijk ingedeeld in een klasse. En dat wordt bepaald door artsen en door allemaal verschillende mensen die ervoor geleerd hebben. Dus de wordt niet zomaar in een klasse geplaatst.
1: Naast de individuele races vond er ook een estafette race plaats. En hoewel Chantal en Thijs in juni samen op dit onderdeel nog de zilveren plak gewonnen hebben op het EK in Italië, moest Thijs het vandaag zonder Chantal stellen.
3: Ik sta vandaag niet aan de start van de relay. Dat hebben we ook wel bewust gedaan, omdat dit ook gewoon een leuk, fun onderdeel is voor iedereen die meedoet. En om nou 2 wereldkampioenen in een relay team te zetten is misschien niet helemaal fair. En wij gaan dadelijk iedereen lekker supporteren.
1: De support van Chantal blijft echter niet

0: slechts bij het aanmoedigen vanaf de zijlijn. Samen met de Heerlense wereldkampioen Mitch Valise heeft Hane namelijk onder de vlag van Waterslee het eerste paracyclingteam van Nederland opgericht.
1: Nou, dat loopt hartstikke goed. We zijn nu met 8 renners in totaal. Iedereen is hier ook vandaag aanwezig. En volgend jaar gaan we ook als team naar de wereldbekers. En dat is echt... Nou ja, daar had ik nooit van durven dromen dat ooit zou lukken. En nou ja, we staan er toch. Dus daar ben ik ontzettend trots op.
2: Dat was Chantal Hane daar op die...

0: Dick? Even aan Silke. Silke, wat is het precies? Boza? Boza?
1: Boza.
0: Nou ja, het kan hier allemaal op camping La Playa, waar de mensen zich ondertussen opmaken voor de lunch. Silke, ik zie daar een stelletje zitten bij de camping. Wat hebben ze? Ik vind ook echt chocopasta of wat hebben ze? Hagelslag, ook echt iets op de camping.
1: En jam.
0: Ook nog, ja.
1: Ja.
0: Je hebt een tip, want ik moet altijd aan Matthijs van Nieuwkerk denken. Die kwam na de Wereld Rijdt Door, een nieuw seizoen, altijd aan alsof hij de haren flink geblondeerd had. Had net een bos stro op, maar die zei altijd, nee, dat doe ik niet, want dat komt door de zon. En nu vroegen wij ons af in ons redactieoverleg in ons campinghutje vanochtend, is dat wel allemaal goed, die zon op je haar? Jij hebt het antwoord, vertel.
1: Ja, iedereen weet natuurlijk wel dat je huid goed moet beschermen tegen de zon. Maar veel mensen weten niet dat dat ook met je haren belangrijk is. Want ook je haar krijgt het in de zomer behoorlijk te verduren. UV-straling zorgt ervoor dat je haar uitdroogt, sneller afbreekt en dat je kleur vervaagt. Zeker als je geverfd haar hebt, kan de zon dus behoorlijk schade aanrichten. En dat is niet alleen als je in de zon ligt, maar ook met zee of zwembadwater. Dan kan het dus nog meer uitdrogen. Kleine tip, bescherm je haar op zonnige dagen, bijvoorbeeld met een pet of met een hoed. En als er zijn ook speciale haarproducten met UV-bescherming, zoals een leave-in conditioner of een spray. Dus als je naar buiten gaat, verzorg je haar goed en gebruik een leave-in conditioner. Kost ook niet zoveel en het is echt de moeite waard. Ja,
0: doe je
1: ja,
0: dat
1: ja.
0: Zelf ook?
1: Ja, zeker doe ik dat. Ik vind het wel belangrijk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Mooi.
1: Zeker.
0: En een hoedje op of petje op? Wat vind je daarvan?
1: Ja, persoonlijk ben ik daar niet zo'n fan van. Maar ja,
0: het kan.
1: Het
0: wel.
1: Kan, het kan. Kan, vooral op de camping.
0: Ja, dat.
1: Ja, dat zie je wel veel hier hoor.
0: Hoe vind je dat ik het haar heb zo nu? Leuk? Coupe de Soleil?
1: Ja, het zit wel prima toch?
0: Coupe de Soleil is soms, die scheren ook in de zomer hun haren af.
1: Ja, dat zou ik niet aanraden bij jou.
0: Oké. Wat wil jij horen? Dat vraag ik dan weer aan de mensen thuis. Of op de camping of werk, wat dan ook. Je kunt jouw aanvraagje laten horen. Pak daar die handige PNM of Hosse de Maas app voor. En wij draaien het. Even kijken, dit nummertje draaien wij. Oh, Rob de Nijs. Speciaal voor Ellie. Die is nu ergens op vakantie. Maar we weten dat ze ervan houdt. Dit is Rob de Nijs en het werd zomer.

Rob de Nijs. We gaan naar het nieuws toe. Het is half geworden. De politie ziet de laatste weken een forse stijging in het aantal meldingen van nepagenten. Criminelen die zich voordoen als agenten zijn geen nieuw fenomeen. Ze richten zich vrijwel altijd op ouderen. Ze worden gebeld met de mededeling dat er in de buurt veel inbraken plaatsvinden. Een zogenaamde agent komt dan langs om waardevolle spullen in veiligheid te brengen. Maar mensen moeten gewaarschuwd zijn. Dat doen wij als politie nooit, vertelt de politie Limburg. De politie ziet de laatste weken een grote toename. Vooral in Tegelen, Venray, Roermond, Venlo, Maastricht, Heerlen, Brunsum, Simpelveld en heel Limburg toch dus. En vaak zijn het 4 of 5 meldingen per buurt en soms zelfs op verschillende plekken. Baart de politie dan ook grote zorgen. Een bosgebied aan de Meldersloosseweg in Horst is door de gemeente afgesloten voor bezoekers omdat een aantal bomen in slechte staat verkeert. De wandelroute door het bos wordt daarmee tijdelijk omgeleid. De situatie is op dit moment niet veilig voor wandelaars omdat takken af kunnen breken en bomen om zouden kunnen vallen. Het bosje is geen eigendom van de gemeente. In het gebied wordt de Grote Molenbeek verlegd en nieuwe natuur aangelegd. En daarbij wordt gewerkt aan een gebied waar natuur, klimaatdoelen en recreatie uiteindelijk samenkomen. Aldus een woordvoerder van de provincie. En nee, van de gemeente, sorry. En 3 regisseurs en de voormalige voorzitter van het Draaksteken die beginnen een nieuw theaterinitiatief in Bezel. Met Klein Theater Bezel willen Theo Geraas, Frank Kraus, Huub Geerlings en Hans van Kreugde jong talent voorbereiden op de toekomstige grote producties in het dorp, waaronder dus dat Draaksteken. Klein Theater Bezel moet een kweekvijver worden waarin jongeren praktijkervaring kunnen opdoen.

0: krijgen. Niet alleen om acteren, ook belangstellenden voor assistent regie, licht en geluid. Decor, grim en public relations, die kunnen zich aansluiten. Volgens de initiatiefnemers biedt het kleinschalige theaterproject deelnemers de kans om verschillende onderdelen van de productie te leren kennen. De opgedane ervaringen die komen later van pas bij grotere voorstellingen. En dan hebben we het natuurlijk ook over het draaksteken met edities in 2030 en 2037. En niet alleen op sportief gebied breekt er een nieuw hoofdstuk aan voor Jorrit Hendricks. De 31-jarige middenvelder uit Panningen en zijn vrouw Jolisa verwachten hun derde kindje. Het stel heeft al samen twee kinderen, dochter Lo en zoon Lennox van 8 en 7. En na enkele jaren met z'n vieren staat het gezin nu opnieuw een bijzondere periode te wachten. Lo en Lennox krijgen er een broertje of zusje bij. Hartstikke leuk voor het gezin. Dan gaan we nu nog naar Silke. We zijn benieuwd wat het weer wordt.
1: Ja, vandaag is het zonnig en droog met enkele stapelwolken. Het wordt 27 tot 29 graden bij een matige westenwind. Komende nacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het opnieuw zo'n 27 graden. Vanaf woensdag volgt een nieuwe periode met tropische hitte. Donderdag en vrijdag worden de warmste dagen met 35 tot 37 graden. Daarmee lijkt Limburg af te stevenen op een nieuwe hittegolf. Mogelijk al de vijfde van dit jaar. Door het zonnige weer is de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdagavond waarschijnlijk goed zichtbaar. Vanaf zondag wordt het minder warm en neemt de kans op een bui toe.
2: Camping La Playa.

0: en Lambada. Ja, de echte zomerhits die komen voorbij hier op de camping. Silke, het is tijd voor onze rubriek. Terwijl we een heel gezellig muziekje krijgen hier op de achtergrond. En dan weet de luisteraar natuurlijk al waar we het over hebben als wij zeggen, ga maar even zitten, want je kunt een prijsje winnen. Ik pak even de jingle erbij, want dat is natuurlijk.
1: Raad het geluid.
0: Ja. Wanneer gaan we hem voor het laatst gedraaid? Donderdag, denk ik, hè?
2: Ja, donderdag.
0: En zijn er veel reacties binnengekomen? Laten we straks even luisteren naar het fragmentje. Maar
2: ja, best wel wat reacties. Maar ja, zo heel moeilijk was het geluid.
0: Nee, even luisteren. Ja, ik hoop dat je hem hoorde door het geluidje achter. Je hoorde hem?
2: Ja.
0: Het was natuurlijk.
2: Ik was aan het pingpongen.
0: Jij was aan het pingpongen op de camping.
2: Ja.
0: En dat betekent dat we weer een prijsje uit gaan delen. Leuk, lekker streekproductenpakket. Wie krijgt hem deze keer? Wie heeft gewonnen?
2: Marleen uit Maaspree.
0: Gefeliciteerd, Marleen. Doe er wat lekkers mee en wat leuks mee, want er zijn van allerlei dingen.
2: Ja, er zitten echt leuke dingen.
0: Bolse kookt, likeurtje, wijntje nog.
2: Ja, wijntjes.
0: Uit de Zevenumse streken.
2: Ja.
0: Ja.

0: kaas.
1: En nog een wijntje uit Granshoek. Wat kaasjes. Dus allemaal kom jij die zomer helemaal door, Marleen. Gefeliciteerd. Straks hoor je het nieuwe geluid.

0: Fever Dream. We sturen elke dag Nick op pad naar de camping om te vragen hoe het daar met de campinggasten gaat. En vandaag is hij in de Helderse Bossen, waar hij met twee fietsers spreekt. Nick, aan jou het woord.
1: Ik zie hier een echtpaar komen uit Friesland en komen hier naartoe, terwijl wij Friesland zo mooi vinden.
2: Klopt, Friesland is ook erg mooi. Ja, zeker.
1: Ja. En waarom komen jullie deze kant op?
2: Ja, wij waren nu bij onze dochter. Die stond hier met de kindertjes en daar konden we niet zo goed zonder. En we hadden hier vroeger al eens eerder gestaan, 14 jaar geleden.
1: Ja.
2: Ja, een mooie camping.
1: Ja.
2: Ja, meisje bij ons van 14 met een vriendinnetje van 14. Dus voor die meiden is er ook gewoon heel veel plezier. En ja, prima, leuk, ja.
1: Je moet het iedereen naar de zin maken, hè? Het hele gezin.
3: We proberen zoveel mogelijk. Dus we zoeken ook wel een camping waar voor iedereen wat te doen is. Voor de kleintjes, voor de groten en ook voor de allergrootsten. En dat, tot nu toe gaat dat prima. Dus daar selecteren we de campings wel een beetje op. Ja. Dus zeker als je nog wat jonge kinderen hebt, dan hou je daar wel zoveel mogelijk rekening mee.
1: Ja. Wat betekent vakantie voor jullie?
3: Ja, wat het voor ons betekent, het is sowieso even een andere omgeving, een andere tekst, even rust, even niks moeten. En vooral genieten en hopen dat het mooi weer is en vooral blijft. Ja. En tot nu toe gaat het prima.
1: Ja, voor het weer hebben we niks te klagen.
3: We hebben helemaal niks te klagen. Ja. En er komen nog mooie dagen aan, dus daar klagen we zeker niet over.
1: En ik neem aan jullie nog werken.
3: Wij werken allebei nog, inderdaad. Ja, de komende 3 weken even niet. En daarna is het volle bak.
1: Mag ik vragen welk werk jullie doen?
3: Ik werk bij het UWV als procesbegeleider. En mijn vrouw werkt in
2: de... Ik werk in de zorg met oudere mensen met complex gedrag en vergeten, dementerend. Dementerend vind ik een beetje een raar woord altijd, maar ze hebben geheugenproblemen, gedragsproblemen, ja.
1: Dat is een aparte tak van sport, hè? Dat onderdeel van zorg.
2: Ja, ik vind het prachtig. Ik heb echt de mooiste baan die er is, ja. Ja, absoluut. Ik zou niet zo eens helemaal achter de computer willen.
3: En ik andersom niet.
1: Daar ga ik vanuit. Ja. Totaal verschillend.
3: Totaal verschillend. Dat betreft helemaal.
1: Ja. Ja. Ja. En jullie hebben hoeveel kinderen?
2: 3.
1: Ja.
2: Ja. En 3 kleinkinderen.
1: Ja.
2: Ja. Er zijn 2 nu op de camping. Ja. Dus, en allebei de oudste dochter en zoon getrouwd. En de kinderen en een meisje van 14. Met een vriendinnetje mee. Ja.
1: We hadden het al over de besteding. Wat doe je? Wat deden jullie bijvoorbeeld gisteren hier?
2: Gisteren zijn wij bezig fietsen. Dat vinden wij het nadeel eigenlijk. Wij zeggen wel, wij zitten natuurlijk dicht bij de eilanden in Friesland ook. En we stappen in Harlingen op de boot en we zijn te Schelling. Of we gaan Texel, Ameland. Het is allemaal dichtbij voor ons. En hier kun je wel dingen gaan zoeken. Hè? Toverland willen die kinderen natuurlijk graag heen. En je gaat dus het stadje in als het regent. En dat vind ik het fijne van de eilanden. Dan heb je dat niet. Dan ben je wat beperkter en dan hoef je niet zoveel.
1: Ja. Eigenlijk een tweede thuis. Van hieruit kun je heel veel dingen ondernemen.
3: Absoluut, absoluut. Ja. Maar wat zij zegt, dat is ook zo. Als er niks is, dan geef je misschien ook gemakkelijk neer op je plek waar je zit. Dan hoef je niet weg. Dan vermaak je hier, waar niks anders is. Tenminste, dan bedoel ik het eiland. Dan zit je hier, dan ga je naar Venlo. Je gaat even Noordermond, misschien Maastricht of even de grens over. Dus ja, dat is een voor- en een nadeel. Het voordeel is dat er van alles om je heen nog te doen is. Als je niet meer weet, wat zal ik vandaag doen? Aan de andere kant, ja, dan maakt het ook wel weer van, ja, we moeten ook wat doen.
1: Dus ik zie jullie koelkast opruimen. Koken jullie zelf hier?
2: Ja, zeker. Ja, leuk. Op de Skuttelbrei. Ja.
3: Het is niet onze koelkast, dat is gehuurd. Dat is een tip voor de mensen die hier naartoe kunnen of willen. Je kunt ook een koelkast op de camping zelf huren. Dus dat scheelt.
1: Ja.
3: Wel op tijd aanvragen.
1: En niet uit eten?
2: Ja, soms ook wel. Of eten halen hier op de camping. Ook goed gegeten. Zeker, doen we ook wel. Maar we vinden het heerlijk om...

0: hier met een biertje even te skuttelen. Ja.
1: Even terug naar basic. Heel even eenvoudig doen.
2: Zeker.
0: Nou, je moet het samen ook eens worden. Hè? Ik wil zo basic mogelijk. Hij wil wat luxer.
3: Luxe basic.
1: Ja. En nooit een andere vakantie gehad? Nooit een hotelletje?
3: Hotelletjes, dat zijn wij niet zo van. Nee. Ooit wel eens een vliegreis geboekt, maar mijn vrouw is een beetje angstig voor alles wat met vliegen te maken heeft. Dus daar beginnen we eigenlijk niet meer aan. Dus het is er soms is een caravan, soms een staarcaravan op een chalet en ons eigen vouwwagen. Dus
1: ik zie jullie

0: Jody Bernal en Jessica No hier op de camping. Het zit er alweer op, Camping La Playa, voor nu. We gaan lekker weer ons tentje in. Silke is toch wel wat aan het eten, zie ik. Smakelijk eten. Maak er wat leuks van. Wil je nog wat zeggen tegen de mensen thuis? Je moet even de microfoon nog aanpakken en aanzetten. Duurt eventjes.
1: Iedereen een fijne middag wensen.
0: Nou, jij
1: geniet
0: ook
1: van het zonnetje. En vergeet niet de leave-in conditioner of een hoedje of petje op te zetten vandaag.
0: Helemaal goed, dankjewel Silke. Ik wens ook jou nog een hele fijne middag. We draaien door op de zenders. En dit is Axel en Ingrosso. Sun is shining.

0: Lunch Live. Samen met Omroep Horst aan de Maas en Omroep PNM. Morgen weer om 12 uur. Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakt

de website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. De particuliere huurmarkt in Venray staat flink onder druk. Vastgoedbeleggers kochten de afgelopen jaren 386 huurwoningen met het doel die na het vertrek van de huurder te verkopen. Daardoor dreigt op termijn zo'n 19% van de particuliere huurwoningen te verdwijnen daar. Tegelijkertijd komen er nauwelijks nieuwe huurwoningen van beleggers bij. Burgemeester Daan Prevot van Valkenburg wil dat gemeenten zich beter voorbereiden op massale vogelsterfte door hitte en droogte. Aanleiding zijn de meer dan 80 dode vogels die rond Valkenburg zijn gevonden. Volgens Prevot kunnen dit soort situaties door klimaatverandering vaker voorkomen en mogelijk gevolgen hebben voor de volksgezondheid.
1: Dit hoort ook bij het nieuwe toekomstbeeld met betrekking tot de gevolgen van de klimaatverandering. Het zijn niet alleen natuurbranden en overstromingen. Je ziet dat er ook infectieziektes toenemen. Met een aantal infectieziektes en besmettingen ten gevolge van langdurige hoge temperaturen, droogte, met als gevolg dat je ook als gemeente daar mens en materieel voor moet gaan inzetten.
0: Valkenburg gaat daarom een speciaal draaiboek opstellen. Het Franse Loupiac wil de resten van

0: Musketier D'Artagnan herbegraven als blijkt dat het skelet dat in de kerk van Wolder is gevonden daadwerkelijk van hem is. D'Artagnan werd in Loupiac geboren en sneuvelde in 1673 bij Maastricht. DNA-onderzoek moet duidelijk maken of het gevonden skelet van de beroemde musketier is. Studentenverenigingen Trachos en Circumflex in Maastricht maken zich op voor de komst van duizenden nieuwe studenten. Beide verenigingen mogen na incidenten rond ontgroeningen opnieuw niet deelnemen aan de infomarkt tijdens de inkom. Daarom organiseren ze samen een alternatief programma. Ondanks de opgeschorte samenwerking met de Universiteit Maastricht wisten beide verenigingen vorig jaar ruim 130 nieuwe leden te trekken.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: De zomer van 2026 blijft maar voortduren. Vanmorgen waren er flinke zonnige perioden, afgewisseld door enkele wolkenvelden. Het is droog gebleven. Om 12 uur schommelde de temperatuur in onze regio zo rond de 26 graden. Vanmiddag blijft er een afwisseling van zon en wolkenvelden of stapelwolken. Het blijft ook de hele dag droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit de noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 29 graden.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte kunnen schepen straks niet meer doorvaren tussen Mainz en Koblenz. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties in Tatarstan, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en tientallen gewonden. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond. Ze werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of door kolonisten. En het weer, in het noorden wat regen, verder zon en 20 tot 28 graden.
1: Zon, zee, lekker lang uit.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
2: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI+'ers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioen Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potterfans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
6: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
5: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
7: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
8: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.

0: Het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Een stuk bos in Horst is afgesloten voor bezoekers omdat een aantal bomen in slechte staat verkeert. Bij de toegangswegen van het bosje aan de Meldersloseweg staan borden en afzettingen en ook de wandelroute door het bos wordt tijdelijk omgelegd. Het bos is lange tijd verwaarloosd, waardoor nu het risico bestaat dat takken of hele bomen afbreken en omvallen. Op dit moment wordt het hele gebied opnieuw ontwikkeld. Later dit jaar moet het bosgebied weer toegankelijk zijn. Burgemeester Daan Prevot van Valkenburg wil dat gemeenten zich beter voorbereiden op massale vogelsterfte door hitte en droogte. Afgelopen anderhalve week werden meer dan 80 dode watervogels gevonden bij de Geulvijver. Prevot denkt dat dit in de toekomst vaker kan gebeuren.
1: Dit hoort ook bij het nieuwe toekomstbeeld met betrekking tot de gevolgen van de klimaatverandering. Het zijn niet alleen natuurbranden en overstromingen. Je ziet dat er ook infectieziektes toenemen, het aantal infectieziektes en besmettingen ten gevolge van langdurige hoge temperaturen, droogte, met als gevolg dat je ook als gemeente daar mens en materieel voor moet gaan inzetten.
0: De oorzaak van de vogelsterfte in Valkenburg wordt nog onderzocht. De particuliere huurmarkt in Venray staat flink onder druk. Bijna 400 huurwoningen zijn daar de afgelopen jaren opgekocht door beleggers met als doel die woningen door te verkopen zodra de huurders zijn vertrokken. Daardoor dreigt op termijn bijna 1/5 van de particuliere huurwoningen in Venray te verdwijnen. Tegelijkertijd komen er nauwelijks nieuwe huurwoningen bij. En de Heuveland Vierdaagse heeft volgens de organisatie zo'n 30.000 overnachtingen in de regio opgeleverd. Een recordaantal van 8300 wandelaars liep mee, van wie meer dan de helft van buiten Limburg kwam. De organisatie van de Heuveland Vierdaagse noemde het een geslaagde editie en bevestigt dat het evenement volgend jaar terugkeert. En het weer, het is vandaag een zonnige dag met geleidelijk stapelwolken. Het blijft droog, het wordt maximaal 29 graden.
2: Een zomer om nooit te vergeten.
3: Middagvitaminen.

0: Middagvitamine. Middagvitamine. Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou.

0: Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3:00.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zon en stapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
6: Driesse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grofvuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
7: Servicemonteur van Expert.
8: Oh, hallo.
9: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
7: Zo, klaar is Kees.
8: Oh, dat was snel.
6: Driesse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het verkeer op de A73 bij Horst heeft op dit moment last van een geschaarde aanhangwagen. Die blokkeert een van de rijstroken in noordelijke richting. Rijkswaterstaat meldt dat er een noodreparatie aan het asfalt nodig is. De brandweer verwacht nog de hele week bezig te zijn met nablussen in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray. Het is vandaag een week geleden dat de grote natuurbrand uitbrak. En de politie is nog altijd op zoek naar de dader van een steekpartij gistermorgen vroeg in Schinveld. Daarbij raakte een 37-jarige man gewond.
1: De hits uit je jeugd. De klassiekers van toen. Middagvitaminen.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
0: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij onlangs op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
4: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
5: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73 afslag 10 Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het verkeer op de A73 bij Horst heeft op dit moment last van een geschaarde aanhangwagen. Die blokkeert een van de rijstroken in noordelijke richting. Rijkswaterstaat meldt dat er een noodreparatie aan het asfalt nodig is. De brandweer verwacht nog de hele week bezig te zijn met nablussen in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai. Het is vandaag een week geleden dat de grote natuurbrand uitbrak. En de politie is nog altijd op zoek naar de dader van een steekpartij gistermorgen vroeg in Schinveld. Daarbij raakte een 37-jarige man gewond.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het westen van Colombia is getroffen door een zware aardbeving. De autoriteiten spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade. Maar veel is er nog niet bekend. De Surinaamse acteur Borger Breeveld is overleden. Bekend van de filmklassieker One People uit 1976. Hij speelde een student die terugkeert naar Suriname en daar wil blijven. Borger Breeveld was 82. In Thailand is een ex-parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus deed op YouTube live een bekentenis. En het weer, zon en wolken, 20 tot 29 graden vandaag. Morgen meer zon, maar een paar graden minder warm.
2: Iedere werkdag, 3 uur lang. Middagvitamine op Omroep Horst aan de Maas.

0: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 7 dagen per week. 7 dagen per week. Omroep Horst aan de Maas.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. Hij was 82. Breeveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breeveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Zeg Milou, ben je er al geweest?
5: Waar?
4: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.

0: Het LA Nieuws, ik ben Arthur Hubers. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray. In het gebied zijn nog altijd smeulende plekken die nauwlettend in de gaten worden gehouden en ook de stoplijnen die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt worden nog nat gehouden. Pas als het vuur helemaal gedoofd is, besluit de brandweer of er een onderzoek komt naar de oorzaak. De kans dat die te achterhalen valt is niet groot vanwege alle schade door de brand. Het verkeer op de A73 bij Horst heeft vanmiddag veel last gehad van een geschaarde aanhanger. Daardoor was er in de richting Venray nog maar één rijstrook beschikbaar. De vertraging liep op tot meer dan een half uur. Ook het asfalt raakte beschadigd toen de aanhanger over het wegdek schraapte. Rijkswaterstaat moest daarom een noodreparatie uitvoeren. En de politie is nog altijd op zoek naar de dader van een steekpartij in de nacht van zaterdag op zondag in Schinveld. Bij die steekpartij op de Brunsummerstraat raakte een man van 37 gewond en moest zich laten behandelen in het ziekenhuis. En burgemeester Daan Prevot van Valkenburg wil dat gemeenten zich beter voorbereiden op massale vogelsterfte door hitte en droogte. De afgelopen anderhalve week werden meer dan 80 dode watervogels gevonden bij de Geulvijver. Prevot denkt dat zoiets in de toekomst vaker kan gebeuren.
1: Dit hoort ook bij het nieuwe toekomstbeeld met betrekking tot de gevolgen van de klimaatverandering. Het zijn niet alleen natuurbranden en overstromingen. Je ziet dat er ook infectieziektes toenemen, het aantal infectieziektes en besmettingen ten gevolge van langdurige hoge temperaturen, droogte, met als gevolg dat je ook als gemeente daar mens en materieel voor moet gaan inzetten.
0: Waardoor de vogels in Valkenburg zijn overleden, wordt nog onderzocht. En het weer. Het is vandaag een zonnige dag met stapelwolken. Het blijft droog met maximaal 29 graden. Vannacht kan het afkoelen tot een graad of 10. Morgen opnieuw een zomerse dag.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
3: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden en flinke zonnige periode. Het is droog gebleven en de temperatuur is uiteindelijk uitgekomen op zo'n 28 graden bij een meest matige wind uit de noordwestelijke richting. Komende avond en nacht zijn er flinke opklaringen afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het blijft droog en het koelt geleidelijk aan af naar een graad of 12 als minimumtemperatuur. Dinsdag overdag zijn er flinke zonnige perioden, amper een wolkje in de lucht, door maximaal zo'n 27 graden bij een naar noordoost draaiende wind, windkracht 2 tot 3.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving had een kracht van 7,4 en was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976. Er zijn 520 meldingen van discriminatie binnengekomen tijdens de World Pride. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. Het weer, morgen is het vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur flink omhoog.
5: Heerlijk genieten. Heerlijk genieten.
2: De hele zomer lang.
5: De hele zomer lang.
2: Met de beste hits voor jong en oud.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
5: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB+ of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn

0: en 18 doden gevallen in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in dat huis aanwezig. De verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker Want People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ze zijn er weer. De blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.

0: L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. De hoogteportalen bij de bruggen in Roosteren en Kelpen-Oler worden aangepast. Er hangen nu stalen balken die zwaar vrachtverkeer moeten tegenhouden, maar die zijn al verschillende keren geramd. Bij Roosteren ging het zelfs bijna mis toen de stalen balk losbrak en bovenop een personenauto viel. De balken worden nu flexibel opgehangen aan kettingen, waardoor het portaal zelf minder schaal beschadigd raakt. Tot het eind van de maand blijven ook verkeersregelaars de boel in de gaten houden. De bruggen werden eerder dit jaar afgesloten voor zwaar verkeer, omdat ze in te slechte staat verkeren. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai. In het gebied zijn ook nu nog smeulende plekken die nauwlettend in de gaten worden gehouden. En ook de zogenoemde stoplijnen, die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt, worden nat gehouden. Pas als de bosbrand helemaal uit is, besluit de brandweer of er een onderzoek komt naar de oorzaak, maar de kans is groot dat die vanwege alle brandschade niet meer te achterhalen is. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van een steekpartij in de nacht van zaterdag op zondag in Schinveld. Een 37-jarige man raakte gewond bij dit incident op de Brunsumerstraat. Het slachtoffer moest zich laten behandelen in het ziekenhuis. En de provincie zoekt Limburgers die op Prinsjesdag mee willen naar Den Haag. Gouverneur Emiel Roemer wil op die manier iedereen een kans geven om de belangrijkste dag van het politieke jaar van dichtbij mee te maken. En bovendien wil de provincie op die manier zorgen dat Prinsjesdag ook in de regio gaat leven en niet alleen een Haags feestje is. Limburgers die mee willen met de gratis busreis kunnen zich aanmelden bij de provincie. En het weer. Het is vandaag zonnig met stapelwolken. Het blijft droog. Het wordt maximaal 29 graden. Vannacht kan het afkoelen tot een graad of 10. Morgen opnieuw zomers.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden en flinke zonnige periode. Het is droog gebleven en de temperatuur is uiteindelijk uitgekomen op zo'n 28 graden bij een meest matige wind uit de noordwestelijke richting. Komende avond en nacht zijn er flinke opklaringen afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het blijft droog en het koelt geleidelijk aan af naar een graad of 12 als minimumtemperatuur. Dinsdag overdag zijn er flinke zonnige perioden, amper een wolkje in de lucht. Door maximaal zo'n 27 graden bij een naar noordoost draaiende wind. Een windkracht 2 tot 3.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de burgemeesters in het getroffen gebied. Beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd er in huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en er komen er nu dus 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. Hij was 82.

0: 1981. Breveld speelde Roy Farrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra in 1976. Het weer, morgen zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
1: Een hele zomer lang. Heerlijk genieten.

0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
6: Vanochtend om 7:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
5: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Maar de schietpartij kwam een vrouw van 34.

0: het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
1: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
0: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.

0: Non-stop muziek voor jouw avond. Alleen bij Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan verder tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4

0: stortten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
1: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
0: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smook en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
3: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.

0: verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçao's crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2017.

0: 20 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
1: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
0: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenoten Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in die finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
3: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
4: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
3: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
5: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
6: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was dan afwisseling van wolkenvelden en flinke zonnige periode. Het is droog gebleven en de temperatuur is uiteindelijk uitgekomen op zo'n 28 graden bij een meest matige wind uit de noordwestelijke richting. Komende avond en nacht zijn er flinke opklaringen afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het blijft droog en het koelt geleidelijk aan af naar een graad of 12 als minimumtemperatuur. Dinsdag overdag zijn er flinke zonnige perioden, amper een wolkje in de lucht. Voor maximaal zo'n 27 graden bij een naar noordoost draaiende wind. Een windkracht 2 tot 3.
2: Hier hoor je gewoon de allermooiste muziek.
3: Allermooiste muziek. That's it.
2: At 9.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
5: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
7: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA.

0: DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
1: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
0: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was het een afwisseling van wolkenvelden en flinke zonnige periode. Het is droog gebleven en de temperatuur is uiteindelijk uitgekomen op zo'n 28 graden bij een meest matige wind uit de noordwestelijke richting. Komende avond en nacht zijn er flinke opklaringen afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het blijft droog en het koelt geleidelijk aan af naar een graad of 12 als minimumtemperatuur. Dinsdag overdag zijn er flinke zonnige perioden, amper een wolkje in de lucht, voor maximaal zo'n 27 graden bij een naar noordoost draaiende wind, windkracht 2 tot 3.
0: De vakantie klonk nog nooit zo lekker.
2: Omroep Horst aan de Maas

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridwan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden.

0: Lekker bij weg te dromen.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
4: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: wij weg te dromen.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis. Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbranden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinne van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af. Waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
5: Adverteren,
6: dat werkt.
5: Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.